ene, dat ben jij. Dat je mij liet vallen, heeft mij zeer verrast. Ik ben op jouw bruiloft slechts een gast.